0: mijn recording daar dagelijks.
1: You can show us available. This can be no service.
0: Affirmative.